0: Goedendag, u spreekt met Van Wee. Ik bel in verband met de advertentie over een coloog.
1: Ja.
0: Kunt u mij daar wat informatie over geven?
1: Die coloogeticus bedoelt u? Heeft daar al een advertentie van gestaan in de krant?
0: Ja, is het een volledige
1: Ja, het is een 38-urige baan. Hij is volledig.
0: Baan?
1: Ja. Het is een volledige baan van 38 uur. Ja.
0: En de standplaats is
1: Oosterzee?
0: Oostduinen?
1: Nee, Oosterzee.
0: Oosterzee of
1: of Nieuwersluis. Ja, er zal zal in nader overleg bepaald moeten worden.
0: Als iemand een nieuwe gein bedoelt.
1: Zegt u? Nee, niet nieuwe gein, nieuwe sluis.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wanneer
1: die baan die. Ja, dat hangt een klein beetje af van de selectieprocedure, maar hij zal ergens in het voorjaar beginnen.
0: Baan.
1: U spreekt moeilijk.
0: Is het een baan waar je veel in moet spreken?
1: Je zult op een gegeven moment...
0: U.

0: Ja.
1: Wat zegt u?
0: Ik zeg, u spreekt inderdaad moeilijk.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Rekent u niet op mij?
0: Dag, meneer.
1: Dag.